0: www.zzz.com.au or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Dutch.
3: Dit is uw station, 3ZZZ. Uw stem, uw verhaal, uw community. Voor jaren 3ZZZ bracht uw muziek, verhalen, interviews met stemmen uit alle hoeken van de wereld. Rechtstreeks uit Melbourne op 92.3 FM. Maar community radio is er niet zonder een community. Zo nu willen wij van u horen. Support de 3ZZZ radio tot vandaag. Help onze multiculturele radio te behouden. En uw programma's. Iedere donatie die u geeft, helpt ons om door te blijven gaan. Doneer vandaag op de 3ZZZ website of bel 94151923. Blijf connected, blijf luisteren, blijf Community Radio. 3ZZZ brengt de wereld naar u. Voor de eerste keer in Australische geschiedenis een treaty-overeenkomst is getekend tussen Victoria en eerste mensen, de Aboriginals. Dit gaat over rechten, decisies, zelfmaken en vervolgens een sterke eenheid. Wat effect dit zal hebben, leidend naar een sterke community. Het support in stand houden en viering van het eerste volkcultuur. Een toekomst waar alle talen, dialecten worden eerbiedigd. Zoals immigrantencommunity, eerste volksmensen, hebben een sterke band met hun taal, cultuur, land en thuis. De treaty herkennen Aboriginal mensen als experts in hun groepen en support elkander. Ook praktische soluties in gezondheid, scholing, huizing. De treatment betekent, geef ons land terug. Neem het niet van ons weg. Iedereen is welkom met ons eerste volk te lopen met samen zijn naar de reis van treaty. Ga naar Triti, 3ZZZ website, 3ZZZ.com.au, /Triti.
1: Every culture, every voice, every day, 3ZZZ.
3: Het volgende programma is in het Nederlands. The following program is in Dutch.

En dat was al sterren aan de hemel staan. Goedemorgen luisteraars, het is vandaag vrijdag de 16e oktober. Nog een andere radiotonweek. Dus zullen we straks even over doorgaan. Het is een klein beetje repeat van een paar weken geleden. Want ik kan er niks aan doen, want ik heb nog geen programma gekregen. Dus ik zit hier s'avonds om 12 uur dat er even op te zetten. En de volgende die heet Besame Mucho Rosamunda.

En dat werd gezongen door Danny Christian. En dan gaan we nu door met Mooi Volendam. Gezongen door Stampvast. MUZIEK

0: empty houses in Japan. Time for our next expert witness.
1: Part 3. The Visit.
2: The Japanese government had repeatedly lobbied the Russian side for Putin.
3: En dat is allemaal natuurlijk heel belangrijk. We moeten zo'n $2000 ophalen. Zo. De meer u geeft, de beter het is. En dan gaat nu Benny Nijman zingen. Je moet niet bang zijn voor het leven.

Ja, dat was alleen maar ongeveer 3 minuten. Nou, we zitten wel zo'n halfwege door het programma. Ik luister naar Ronald, die op radio 3ZZZ 92.3 FM. En we gaan door nu met een ander nummertje, dat heet... Op rode rozen vallen tranen.

Ja, mensen, en, vergeet de radio's al niet. Je kunt opbellen. Waarschijnlijk op maandag kunt u Ine natuurlijk bellen, maar vandaag zou je op lijn moeten doen. Make sure dat je het Dutch program mentioned, anders gaat het de verkeerde. En dat moet gedaan worden op www.3zzz.com.au. En dan schuine streep doneren. En elk bedrag is welkom. En dan gaan we nadoor met een liedje dat heet Roet zijn die rozen.

De Dutch Courier die leest u met plezier. Dit is uw krant voor al uw lokale en Nederlands nieuws. Lees niet mee, maar word abonnee. Voor meer informatie ring Carole op 0437 757 393 of online www.dutchcourier.com. En na deze woorden gaan we nu door met de sneeuwwitte vredesduif. In het Engels, On the Wings of a Dove. Maar dat wordt gezongen door Marianne Weber.